0: Ook al een uitbraak van ebola in het noordoosten van het land, in een provincie die grenst aan Oeganda en Zuid-Soedan. Daar zijn er bijna 250 vermoedelijke gevallen en zijn er 65 mensen overleden door het virus. Volgens de Oegandese autoriteiten gaat het om een geïmporteerd geval van ebola en kwam de overleden man uit Congo. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen, was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. That this symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
0: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm, maar die prijzen waren op voorhand aangekondigd. Het weer dan nog, het is meestal droog vannacht, maar wel erg fris met minima rond 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Generatie plantrekkers die beeld niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
8: Peugeot.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en

0: Radio 2 Relax.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Radio 2, relax.
7: Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go voor info naar telenet.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
7: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haar omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Het is 3 uur, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Haruf. Gisteren nog kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks het staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een eregouden palm gekregen voor zijn hele carrière. John Travolta was in Cannes voor de première van Propeller One Way Night Coach, zijn debuut als regisseur. Maar dat hij een carrièreprijs zou krijgen, was een verrassing waar hij bijzonder blij mee was.
1: And you said this would be a special night, but I didn't know it would mean this.
2: We knew.
1: Oh my god. This is a humbling moment. That this symbol resembles and reflects my taste in film. And I just can't believe it. This is beyond the Oscar, really. So thank you so much.
0: Als acteur speelde Travolta onder andere in Grease en Pulp Fiction. Die laatste film won ook al een gouden palm in 1994. Ook Peter Jackson en Barbara Streisand kregen een eregouden palm. Die prijzen waren op voorhand wel aangekondigd. In de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven gisteravond met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de playoffs. Al blijft de club wel laatste in de stand. Antwerpen staat op plaats 5, maar is door deze nederlaag wel mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Volgens Antwerpspeler Daan Foulon ontbrak het hen aan inzet.
3: Ik denk dat we gewoon vandaag niet op de afspraak waren. Het is al te vaak gebeurd, denk ik, dit seizoen. Dat we te makkelijk golen weggeven van achter. En dat we de kansjes die we van voor hebben niet afmaken. En dan is het snel 2-3-0.
0: Het is meestal droog vannacht en erg fris met minima rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen. Af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maxima gaan tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Radio 2 Relax Live.

I have a song that I wrote, and it's called Dear Mr. President.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
4: Yep.
2: Go for info naar telenet.be.
5: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
6: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
7: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
9: Peugeot.
10: Radio 2, relax.
11: Ontspannen met de beste muziek.
12: Altijd en overal op 4.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de 6 slachtoffers zijn 3 hulpverleners. Die maakten deel uit van de Islamitische Gezondheidsorganisatie. Die organisatie heeft banden met Hezbollah en was daarom een doelwit. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid voerde Israël een aanval uit die rechtstreeks gericht was tegen een vestiging van die organisatie in het dorp Harouf. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. Libanon dringt aan op een onafhankelijk controlemechanisme en garanties van de VS, zodat het staakt het vuren gerespecteerd wordt. De Brusselse financiële instelling Euroclear, die voor miljarden aan Russische tegoeden heeft geblokkeerd, is in Rusland veroordeeld. Volgens dat vonnis zou Euroclear een schadevergoeding van meer dan 200 miljard euro moeten betalen. De zaak werd aangespannen door de Russische Centrale Bank. Het proces in Rusland heeft niet meteen gevolgen, omdat de Russische rechtbanken niet bevoegd zijn in het buitenland. Mogelijk is het wel een manier om de weg vrij te maken voor Russische tegenmaatregelen, omdat dat Russisch geld hier wordt vastgehouden. De Russische tegoeden die in Brussel geblokkeerd staan, worden herbelegd en zijn intussen opgelopen tot zo'n 200 miljard euro. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt voor steun aan Oekraïne. De Nederlandse scheidsrechter Rob Dieperink mag dan toch niet naar het WK voetbal. Hij zou er als VAR optreden, maar tegen de man was een klacht ingediend in Londen voor de mogelijke aanranding van een 17-jarige jongen. Na de Europese match tussen Crystal Palace en Fiorentina zou de scheidsrechter een jongen benaderd hebben om mee naar zijn hotelkamer te gaan. Er is een onderzoek gestart, maar de Londense politie vond niet genoeg elementen om tot een vervolging over te gaan. Toch wordt de Nederlandse scheidsrechter nu geweerd van het WK. Het is droog de komende uren, wel koud, minimaal rond 2 graden. Straks krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk overdag. En maximaal tot 14 graden. Fijne nacht nog en meer nieuws vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Knaldi!
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
10: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
9: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is 5:00, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Brasschaat is vannacht een dode gevallen bij een ongeval. In een flauwe bocht reed iemand met een auto tegen een boom. In de auto zaten 5 jongeren, waarvan 1 iemand het ongeval dus niet overleefd heeft. Over de toestand van de 4 anderen is nog niets bekend. Ze werden overgebracht naar verschillende ziekenhuizen in de buurt. Een verkeersdeskundige onderzoekt de precieze omstandigheden van het ongeval. Er waren geen andere voertuigen bij betrokken. En in de Oogststraat in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Iets voor middernacht werd er een explosief richting de gevel van de woning gegooid. Er is geen verdachte opgepakt. Het gerechtelijk labo kwam wel ter plaatse voor verder onderzoek. Meestal is er bij dit soort aanslagen in het Antwerpse een link met het drugsmilieu. Het risico voor de wereldbevolking na de dodelijke uitbraak van het Hantavirus op een cruiseschip blijft laag. Dat heeft de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie laten weten. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft de bevestigde en vermoedelijke gevallen wel actief opvolgen. Er zijn 11 vermoedelijke gevallen, waarvan er 8 bevestigd zijn in een laboratorium. Daarnaast onderzoekt de organisatie ook nog hoe de uitbraak is ontstaan en hoe die zich heeft kunnen verspreiden. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Voor Oud-Heverlee Leuven is het meteen de eerste zege in de play-offs. Een van de doelpuntenmakers, Henok Teklap, is daar erg blij mee.
1: It was not easy because all the play-off games we didn't win and for us was really important to win this game. We give everything. Also in the second half was not so easy, yeah, but I'm really happy.
0: Alles gegeven, maar Oud-Heverlee Leuven blijft toch 6e en laatste in de stand van de Europlay-offs. Antwerp staat daar net boven op plaats 5, maar is door deze nederlaag mathematisch ook sowieso uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het is droog en koud de komende uren, 2 graden. Overdag krijgen we opklaringen, af en toe blijft een bui wel mogelijk en we halen maximaal tot 14 graden. Ik wens je nog een fijne ochtend. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

Uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open. Knaldi.
5: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
8: Altijd en overal op Facebook.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed die van de weg en botste tegen een boom. Zeker 1 van de inzittenden heeft de klap niet overleefd. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Ze zijn in elk geval naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde auto beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Er is nog geen verdachte opgepakt. Anders voorzitter Frederik de Gucht pleit voor een onderzoekscommissie naar de werking van de ziekenfondsen. Aanleiding is een rapport uit 2020 waarin staat dat 60% van de gecontroleerde langdurig zieken onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard en dat nu pas openbaar is gemaakt. De Gucht wil weten hoe het komt dat die informatie zo lang is achtergehouden.
1: Ook tijdens de regering Michel zijn er al rapporten geweest die suggereerden dat er aanpassingen moesten gebeuren aan die systemen van die mutualiteit en aan de systemen van de ziekteverzekering. Ik denk dat we ook in deze is het onderste uit de kan moeten halen. En als er nu eens ergens een onderzoekscommissie van dienst kan zijn, dan is het denk ik hier. Waarom werd bepaalde informatie wel gedeeld en andere informatie niet?
0: In Libanon zijn 6 mensen gedood door het Israëlische leger. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de Verenigde Staten aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. De Amerikaanse filmster John Travolta heeft in Cannes een ere gouden palm gekregen voor zijn hele carrière. Dat was een totale verrassing voor Travolta, die de prijs belangrijker vindt dan een Oscar.
2: This is a humbling moment. This symbol resembles and reflects my taste in film. This is beyond the Oscar, really. Thank you so much.
0: Travolta speelde onder meer in Grease en Pulp Fiction. Die film won ook al een gouden palm in 1994. Sport in de Europlayoffs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. Voor OHL is het de eerste zege in de playoffs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Antwerpen staat 5e, maar is nu door deze nederlaag mathematisch uitgeschakeld voor Europees voetbal. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien. Het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Radio 2 Relax Live.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een zwaar ongeval gebeurd met een auto waarin 5 jongeren zaten. In een flauwe bocht reed hij van de weg en is tegen een boom gebotst. Zeker een van de inzittenden overleefde de klap niet. Het is nog niet bekend hoe de 4 anderen eraan toe zijn. Zij zijn naar verschillende ziekenhuizen in de buurt gebracht. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax, dat schrijft de Standaard. Steeds meer mensen kopen boerderijen niet om aan landbouw te doen, maar om er te gaan wonen. Op dat moment wordt die woning zonevreemd. De twee organisaties vragen nu dat er een heffing komt op die zonevreemde landelijke villa's. Ze willen zo de fermetisering van het platteland tegengaan, want nu gaan landbouwgrond en open ruimte verloren, zegt Matthias. Als Bruinogen van Natuurpunt.
1: Als mensen een oude boerderij kopen en die ombouwen tot een grote villa, dan wordt die grond niet meer gebruikt voor de landbouw natuurlijk. En dat jaagt niet alleen de prijzen de hoogte in, dat zorgt er ook voor dat er steeds minder open ruimte overblijft voor de landbouw en voor onze natuur. En er is al zo weinig open ruimte in Vlaanderen, dus die schaarse open ruimte beschermen, dat is voor Natuurpunt een absolute topprioriteit. Want zowel de landbouwer als de natuur, die zullen daar wel bij varen.
0: In 2024 waren er in Vlaanderen 726 aanvragen om van een landbouwbedrijf een woning te maken. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie die het terug wil inlijven. En de voorbije dagen was Trump op staatsbezoek in China. De Chinese president Xi noemde Taiwan de belangrijkste struikelsteen in de relatie met de VS. In een interview met Fox News zei Trump ook nog dat hij nog geen beslissing heeft genomen over de beloofde wapenleveringen aan Taiwan, ter waarde van 10 miljard euro. Taiwan reageert ongerust. Het noemt de Amerikaanse wapenleveringen de hoeksteen van regionale vrede. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Bij de slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie. Die heeft banden met Hezbollah en was daarom wellicht het doelwit. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen wordt verlengd. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in de play-offs, maar het blijft wel 6e en laatste in de stand. Het weer. Eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Een stralende huid, dat kan met de must-have van Kruidvat, die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging,

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van, ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
1: Radio 2 Relax Live.

zien me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat ben ik zonder u? Zonder u ben ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Knaldi!
7: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
8: Check, check, check! Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Ontspannen met de beste muziek.
10: Altijd en overal op Facebook.

0: 8 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Er gaan stemmen op voor een Vlaamse fermettetax. Bij een zwaar ongeval met tieners in Braschaat vallen 1 dode en 4 zwaar gewonden. En president Trump lijkt de Amerikaanse steun aan Taiwan wat in te trekken. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax, dat schrijft de Standaard. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte verloren voor landbouw en natuur. En daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villas. En er zijn nog maatregelen die de Vlaamse regering kan nemen, zegt Matthias Bruinhoge van Natuurpunt.
1: Het is een politieke beslissing om jonge boeren voorrang te geven als een ouder boer stopt. Net zoals het ook een politieke beslissing kan zijn om stoppende boeren die in natuurgebied een boerderij hebben, om die effectief terug te geven aan de natuur. En het is ook een politieke beslissing om niet zomaar toe te laten dat oude boerderijen zomaar worden verbouwd tot grote villa's. En Natuurpunt is dan ook heel blij dat ook de Boerenbond de maatregelen wil nemen om die open ruimte te beschermen.
0: Minister van Landbouw en Omgeving Jo Broens steunt het voorstel van de Boerenbond en Natuurpunt.
2: Het is een soort solidariteitsbijdrage, zie ik het eerder, die vooral de bescherming van de open ruimte moet kunnen bewerkstelligen. Dus van het ogenblik dat landbouwactiviteiten komen te eindigen en men daar zeg maar een plattelandswoning van wil maken, dan denk ik dat het billig is dat er een bijdrage wordt gevraagd ter bescherming van die open ruimte en ook ter compensatie van landbouwers die die mogelijkheid niet hebben om een woning bijvoorbeeld te verkopen.
0: In 2024 waren er in Vlaanderen meer dan 700 aanvragen om van een landbouwbedrijf een villa te maken. In Braschaat in de provincie Antwerpen is vannacht een dode gevallen bij een zwaar ongeval. Met tieners in de auto zaten 5 minderjarigen. Het voertuig botste eerst zijdelings tegen een boom en daarna frontaal op een tweede. Lieselot Klaases van het parket.
3: In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
0: In Berchem in Antwerpen is de gevel van een huis en een geparkeerde wagen beschadigd geraakt door een explosief. Dat werd iets voor middernacht naar het gebouw gegooid. Een verdachte is nog niet opgepakt. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China en net als de meeste landen in de wereld erkennen de VS Taiwan niet, maar de Verenigde Staten steunden tot nu toe wel het democratische bestuur van Taiwan. Veerle de Vos heeft Trump zich in China laten ompraten.
4: Wel, hij heeft in elk geval goed geluisterd naar de Chinese president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land in de wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox, maar hij kant zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
5: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
4: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te gaan verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger, Biden bijvoorbeeld, zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
0: En hoe reageren ze in Taiwan op die uitspraken?
4: Wel bijzonder ongerust. Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en is verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
0: Dankjewel, Veerle. In Libanon heeft het Israëlische leger 6 mensen gedood. Beide slachtoffers zijn 3 hulpverleners van een islamitische gezondheidsorganisatie die banden heeft met Hezbollah en wellicht daarom een doelwit was. Gisteren kondigde de VS aan dat het staakt het vuren tussen Israël en Libanon met 45 dagen verlengd wordt. Maar ondanks dat staakt het vuren voeren zowel Israël als Hezbollah nog aanvallen uit op elkaar. In de Koningin Elisabeth-wedstrijd was er gisteravond een opmerkelijk moment. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben. En dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
6: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A string? Nous cherchons un la.
0: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Sport in de Europlay-offs van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerp. Antwerp is nu al helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze play-offs, maar het blijft wel zesde en laatste in de stand. Het weer eerst nog droog met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er al snel enkele buien vallen. Na de middag wordt het daar vaak zonnig en trekken de buien het binnenland in. Maxima tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. We begonnen met het voorstel voor een fermettetax, een Vlaamse heffing op boerderijen die omgebouwd worden tot een villa zonder dat er nog landbouwactiviteiten zijn. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten ervoor, ook minister van Landbouw Broens is ervoor gewonnen. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio

Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Mama, is mijn brood al klaar?
2: Ja, schatteke, uw boterhammetjes en verse aardbeidjes. Zeg, Hoogstraten aardbeien, hè?
1: Ah, dan is het goed. Die zijn echt zo lekker.
3: Ja. Hoogstraten aardbeien. De zoetste, de lekkerste, de beste.
4: Hoogstraten.
3: Hoogstraten aardbeien.
5: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow! Radio
4: 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 14.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Peugeot.

0: 9 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor een fermettetax. Boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Daarom willen Boerenbond en Natuurpunt een jaarlijkse heffing op die zonevreemde villa's. Lode Sijsens van de Boerenbond.
1: Wat stellen wij vandaag heel dikwijls vast? Dat stoppende boerderijen, dat die inderdaad opgekocht worden om er villa's van te maken, waarmee dan ook nog eens de bijhorende landbouwgrond uit landbouwgebruik verdwijnt. Dat nieuwe bewoners soms moeite hebben met landbouwactiviteiten die nogthans thuis horen in het landbouwgebied. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat inderdaad de landbouwer in zijn eigen landbouwgebied de wet gedicteerd krijgt.
0: Minister van Landbouw en Omgeving Broens vindt ook dat nieuwe bewoners moeten beseffen in welke omgeving ze terechtkomen.
2: Het is inderdaad belangrijk dat de stadsmus die op het platteland gaat wonen, dat die inderdaad niet kan klagen over de haan die 's ochtends kraait en de tractor die rondrijdt en dat die inderdaad soms de geur van de koeien ervaart. En dus dat is belangrijk, dat er respect is voor de gebiedseigen landbouwactiviteit en de omgeving. Dat is voor mij ook een belangrijke voorwaarde, ja, naast het maximaal beschermen van de landbouwgrond.
0: In Braschaat is rond middernacht een auto met daarin 5 tieners tegen een boom gebotst. Ze zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is intussen overleden. Lieselot Klaases van het parket.
3: Een voertuig heeft daar de controle over het stuur verloren en is dan eerst met zijn rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. De inzittenden waren allemaal personen tussen 16 en 17 jaar oud. En op basis van de eerste bevindingen van de deskundigen lijkt er sprake te zijn van overdreven snelheid.
0: Waarnemend burgemeester Adinda van Gerve is erg getroffen door het ongeval.
4: Het gaat hier over 5 jongeren die allemaal in onze gemeenschap in Braschaat wonen. Dat maakt het misschien toch nog des te erger, want zij wonen, leven hier, zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Braschaat.
0: De Amerikaanse president Trump waarschuwt Taiwan tegen het uitroepen van zijn onafhankelijkheid. Net als de meeste landen erkennen de VS Taiwan niet, maar tot nu toe steunen ze wel het democratische bestuur daar. Vele de Vos, Trump was de voorbije dagen op staatsbezoek in China, heeft hij zich daar laten ompraten.
5: Hij heeft in elk geval goed geluisterd naar president Xi, want hij zegt letterlijk dat hij nu meer weet over Taiwan dan over enig ander land ter wereld. Onze politiek tegenover Taiwan is niet veranderd, zegt hij in een interview met Fox News, maar hij kan zich wel tegen formele onafhankelijkheid van het eiland.
6: I'm not looking to have somebody go independent and, you know, we're supposed to travel 9500 miles to fight a war. I'm not looking for that.
5: Ja, het is iets wat ze in Peking graag zullen horen, dat Trump weinig zin heeft om Taiwan te verdedigen als China het eiland zou aanvallen. Zijn voorganger Biden bijvoorbeeld zei expliciet dat hij dat wel zou doen.
0: En wat is de reactie in Taiwan?
5: Wel, daar zijn ze bijzonder ongerust, want Trump heeft ook gezegd dat hij nog geen beslissing heeft genomen over een beloofde wapenlevering aan Taiwan, ter waarde van zo'n $14 miljard. De Amerikaanse wapenleveringen zijn de hoeksteen van vrede in de regio, zegt een woordvoerder van de Taiwanese president, en bovendien verankerd in de Amerikaanse wet. En Taiwan is een soeverein en democratisch land, zo klinkt het nog.
0: Dankjewel, Veerle. Sport in de Europlayoffs. Van het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 3-0 gewonnen van Antwerpen. En zo is Antwerpen helemaal zeker uitgeschakeld voor Europees voetbal volgend seizoen. Voor OHL was het de eerste zege in deze playoffs. Het blijft wel 6e en laatste in de stand. En er was gisteravond een opmerkelijk moment in de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Er sprong een snaar van de cello van een van de halve finalisten, maar de man bleek geen reservesnaar meer te hebben en dus kwam er een oproep aan het publiek in de zaal of er iemand toevallig een la-snaar bij zich had.
7: I was wondering, because I know that we have many musicians and some of the candidates in the audience, does anybody have an A-string? Nous cherchons un la.
0: Uiteindelijk kreeg de solist een nieuwe snaar uit het orkest. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en al snel enkele buien aan zee. Daar wordt het na de middag vaak zonnig en dan trekken de buien het binnenland in maximaal tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar het wordt wel stilaan enkele graden zachter. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: Ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
2: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
4: Dat is een kiwinner.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
7: Check de promo.
6: Aldi, altijd vers,

0: 10 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het nieuwe wapenhandeldecreet dat de Vlaamse regering onlangs heeft goedgekeurd, verzwakt de controle op internationale wapenhandel. Dat zeggen het onderzoeks- en informatiecentrum IPIS en Amnesty International. Beide organisaties vrezen dat Vlaamse militaire producten daardoor makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen. En ze vragen het Vlaams parlement om de tekst nog grondig te herwerken. Philippe Reiniers, directeur bij IPIS.
1: In verschillende gevallen wordt de vergunningsplicht afgeschaft, zoals bijvoorbeeld bij transfers in het kader van internationale samenwerking. De teugels worden daar losgelaten met alle risico's van dien. Ten tweede, soepele regels die vandaag al gelden voor wapenhandel tussen EU-landen, die worden nu uitgebreid naar bepaalde niet-Europese landen. En dit roept natuurlijk vragen op over de naleving ook van het VN-wapenhandelsverdrag.
0: In Braschaat zijn 5 tieners vannacht met een auto tegen een boom gereden. Een van hen is overleden. Lieselot Klaases van het parket.
2: Ze zijn allen minderjarig, tussen de 16 en de 17 jaar oud. Het gaat om 4 jongens en 1 meisje. Ze zijn alle zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht. 1 slachtoffer, een 16-jarige jongen, die is inmiddels overleden.
0: Alle slachtoffers komen uit Braschaat. Waarnemend burgemeester Adinda van Gerven.
3: Het gaat hier over 5 jongeren die allemaal in onze gemeenschap in Braschaat wonen. Dat maakt het misschien toch nog des te erger, want zij wonen, leven hier, zitten hier in verenigingen. Als lokaal bestuur denken wij dat het heel belangrijk is dat wij nu nabij zijn aan de families, aan de scholen, ook aan de hulpverleners die er op het eerste uur bij waren, want die zijn toch ook geïmpacteerd. En natuurlijk ook aan de jongeren in onze gemeenschap in Braschaat.
0: Veel schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Demir, dat schrijft de Standaard. De minister wil onder meer snoeien in het aantal dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zoals de dagen net na de examens. Ze wil ook dat leerlingen van de eerste en de tweede graad niet meer vroeger naar huis gestuurd worden of later naar school mogen komen wanneer een leerkracht afwezig is. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
4: Dat horen wij van directies, dat toch wel voor onrust zorgt. Die leerlingen moeten opgevangen worden natuurlijk. En als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
0: Nigeria bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bakr al-Maynouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk geweest zijn voor de financiële organisatie. Al-Maynouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood met verschillende van zijn luitenanten. Het weer. Eerst nog droog, soms brede opklaringen en enkele buien. Aan zee na de middag wordt het daar vaak droog en trekken de buien het binnenland in, maximaal tot 14 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
0: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
5: Oh.
4: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
5: Ah.
4: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
7: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
6: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
9: Altijd en overal.

0: ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: 11 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het nieuwe wapenhandeldecreet dat de Vlaamse regering onlangs heeft goedgekeurd, verzwakt de controle op internationale wapenhandel. Dat zeggen het onderzoeks- en informatiecentrum IPIS en Amnesty International. Beide organisaties vrezen dat Vlaamse militaire producten makkelijker in verkeerde handen kunnen vallen. Ze vragen het Vlaams parlement om de tekst grondig te herwerken. Maar volgens Vlaams minister-president Matthias Diependalen blijft controle de prioriteit.
1: Het decreet ligt volledig in lijn met Europese richtlijnen en internationale rechtsregels. Maar wat we wel gaan doen, is extra complexiteit voor onze bedrijven gaan vermijden. En het komt er eigenlijk op neer dat we laag risicotransacties en samenwerking met betrouwbare partners, dat gaan we vereenvoudigen. Maar tegelijkertijd behouden we wel de volledige en heel strikte controle op gevoelige bestemmingen en op het eindgebruik.
0: Een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Zuhal Demir veroorzaakt onrust bij schooldirecteurs. Demir wil onder meer dat leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis worden gestuurd of later naar school mogen komen wanneer een leerkracht afwezig is. Ze wil ook snoeien in het aantal dagen waarop leerlingen niet op school moeten zijn, zoals de dagen net na de examens. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt Bruno van Opbergen van het Katholiek Onderwijs.
2: We delen allemaal de zorg dat leerlingen geen 3 weken vakantie iedere keer kunnen krijgen. Maar het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over, moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Moeten we dat dan op een andere manier gaan doen? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden. Ja, dat stelt scholen best wel voor heel wat organisatorische problemen.
0: In Turkije is een Irakees opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa. Zo zou hij een rol gespeeld hebben bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland, maar hij zou ook de opdrachtgever zijn achter de brandstichting in de synagoge in Luik en een mesaanval en brandstichting aan ambulances van een Joodse organisatie in Londen. De Irakees behoort tot een militie die nauwe banden onderhoudt met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man zou ook plannen hebben gehad voor aanvallen in de VS en Canada. Het weer. Eerst nog brede opklaringen. Na de middag wordt het zonnig aan zee en trekken buien het binnenland in. Maximaal tot 14 graden. Morgen en de volgende dagen nog meer buien, maar wel stilaan enkele graden zachter. Meer op vrtnieuws.be.
3: Luistert naar Radio

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

I wouldn't walk you out in the morning.

0: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Radio 2, relax. Ontspannen met de beste muziek.
7: Altijd en overal op

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans der dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant, eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

De stad wordt wild en auto's razen door zijn poorten en de laatste rust wordt uit zijn schuilhoek gedreven. Vogels vluchten vol verdriet uit zijn torens, want toen niet wordt nu door niemand meer begrepen. Mensen lopen naast elkaar en verre groeten stil gebaar.

0: Maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit, diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.
1: VRT Radio 2.
2: Radio 2 Relax.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen bingeprobleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immoscoopman.
7: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
7: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
7: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.

0: is 12 uur. Een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Vlaams minister-president Diependaele is tegen een fermettetax. Er is een nieuwe omzendbrief van minister van Onderwijs Demir maakt schooldirecteurs ongerust. En er is een verdachte opgepakt die achter aanslagen op Joodse doelwitten zou zitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependaele van N-VA is niet te vinden voor een fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax, want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependaele.
1: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen, maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken en ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden of het feit dat onze open ruimte die moet beschermd worden, maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
0: Vlaams minister van Landbouw Jo Broens van CD&V vindt dat een fermettetax wel kan als eenmalige bijdrage op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder van de auto die afgelopen nacht in Braschaat tegen een boom terecht kwam, reed volgens de eerste vaststellingen bijna 100 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. Dat blijkt uit de eerste vaststellingen van de verkeersdeskundige. In de auto zaten 4 jongens en 1 meisje van 16 en 17 jaar. 1 jongen is overleden, de andere raakte gewond. Heel wat schooldirecteurs maken zich zorgen over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs Zoual Demir. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen volgend schooljaar meer op school zijn, maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de directies. Gunter Joze.
2: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
3: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
2: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
4: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over: moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
2: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
4: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
0: Vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met die centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen voor wie meer verdient dan 4000 euro bruto. Maar de sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, namelijk door de grote schommelingen in de energieprijzen wat af te vlakken. Ze vragen nu dat het planbureau extra tijd krijgt om alles goed door te rekenen en om de stemming over de centenindex intussen uit te stellen. ACV-voorzitter Ann Vermorgen in ons programma De Markt.
5: Wij zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld. Heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
0: In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen op Joodse doelwitten in Europa zou zitten, onder meer op de synagoge in Luik. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor aanvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
6: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart, onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij twee Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor de rechtbank verscheen. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde. En hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS.
0: Dankjewel, Veerle. Vanmiddag worden in Brussel tienduizenden mensen verwacht voor de jaarlijkse Pride, de optocht van de holibi- en transgendergemeenschap. De eerste, 30 jaar geleden, was helemaal anders dan nu, vertelt Gilles de Man, een van de grondleggers van de Pride.
7: Dan deden we de kleine ring, deden we een aantal boulevards, maar dat er nooit niemand was. En dat heeft geduurd van 1996 tot 2000. En in 2001 is er Freddy Tielemans aan de macht gekomen in Brussel. En die heeft de Pride werkelijk omarmd. En vanaf dat moment was de Pride deel van het Brussels programma. En hebben we een heel aantal activiteiten daarbuiten ook georganiseerd.
0: Het weer vanmiddag trekt een zon met soms hevige buien, af en toe ook zon naar het oosten, temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Ook de eerste helft van volgende week is nog wisselvallig, daarna zonniger en dan klimmen de maxima vlot boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependaele wil geen heffing om boerderijen die verbouwd worden tot villa's te wil geen heffing op die boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor een fermette tax. Ook minister van Landbouw Broens ziet zo'n eenmalige heffing wel zitten. Meer op vrtnieuws.be.
8: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Welke kast je ook zoekt, ontwerp hem zelf op
1: Maatkasten Online.
2: Jij hebt de power met de Eneco-app.
3: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
4: Hoe weet jij dat, papa?
3: Oh, hier, in de Eneco.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
0: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
2: Dat is een kiwinner.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Piekverbruik, onbalanskosten, injectietarief, wie verzint dat toch allemaal?
2: Allee, dat is toch gemakkelijk?
3: Ah ja? Hoe weet jij dat allemaal?
2: N-Wise levert niet alleen stroom, maar ook het inzicht om er je voordeel uit te halen als ondernemer. Ze maken je echt energiewijs. Ontdek alles op nwise.be.
3: N-Wise. Energiewijs ondernemen.
4: Radio 2 Relax Live.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. Vlaams minister-president Diependalen wil niet weten van een vermettetax voor boerderijen die woningen worden. De schooldirecteurs zijn ongerust over een omzendbrief van minister De Meer en er is een verdachte opgepakt voor de aanslagen tegen Joodse doelwitten, onder meer in Luik. Vlaams minister-president Matthias Diependalen van N-VA is niet te vinden voor een zogeheten vermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten samen voor zo'n tax. Want boerderijen worden steeds vaker verkocht aan mensen die er een villa van maken en niet meer aan landbouw doen. Maar zo wordt die woning zonevreemd en gaat er ook ruimte voor landbouw en natuur verloren. Minister-president Diependalen.
1: Ik heb alle begrip voor het probleem dat men wil oplossen. Maar we moeten echt stoppen met in dit land altijd maar te denken dat we alles gaan oplossen door nieuwe belastingen te heffen. Hier zijn heel wat andere mogelijkheden om de uitdaging aan te pakken. En ik begrijp zeer goed de problemen waarmee landbouwers geconfronteerd worden. Of het feit dat onze open ruimte, die moet beschermd worden. Maar we moeten stoppen om te denken dat we dat altijd met belastingen moeten doen.
0: Vlaams minister van Landbouw en Omgeving, Jo Broens van CD&V, is wel voorstander. Als het om een eenmalige bijdrage gaat op het moment dat de boerderij een woning wordt. De bestuurder die afgelopen nacht in Brasschaat een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, reed volgens de eerste vaststellingen tegen de 100 km per uur op een plek waar je maar 50 mag. In de auto zaten 5 jongeren van 16 en 17 jaar, 4 jongens en 1 meisje. Een van hen, een jongen, is overleden, 2 anderen zijn nog in levensgevaar, onder hen ook de bestuurder, en de andere 2 zijn zwaar gewond. De auto raakte eerst met zijn rechterflank een boom en botste daarna frontaal tegen een andere boom. Heel wat schooldirecteurs zijn bezorgd over de nieuwe omzendbrief van Vlaams minister van Onderwijs, Zuhal De Meer. Dat zeggen de onderwijskoepels. De minister wil dat leerlingen vanaf volgend schooljaar meer op school zijn. Maar dat veroorzaakt organisatorische problemen, zeggen de schooldirecties. Meer uitleg door Gunter Joosen.
2: De omzendbrief bevat een hele rist maatregelen om een maximale schooltijd te voorzien. Zo mogen leerlingen van de eerste en tweede graad niet meer vroeger naar huis of later naar school komen als een leerkracht ziek is en moet de school hen opvangen. Maar dat is moeilijk te organiseren, zegt David Janssens van het gemeenschapsonderwijs.
3: Als je bijvoorbeeld in een griepseizoen meerdere leerkrachten tegelijk afwezig hebt, dan kan dat om een heel grote groep leerlingen gaan die tegelijk moeten opgevangen worden in een studiezaal of in verschillende lokalen, waarvoor je natuurlijk dan weer andere leerkrachten moet inzetten.
2: Ook het aantal vrije dagen na de examens wordt beperkt. Maar dat heeft gevolgen, zegt Bruno van Opbergen van het katholiek onderwijs.
4: Het is wel zo dat door de inperking van die evaluatiedagen scholen zich nu moeten bezinnen over: moeten we bepaalde vakken niet meer via examens gaan evalueren? Het betekent ook de deliberatiedagen die anders moeten georganiseerd worden.
2: Er is wel begrip voor de doelstellingen van de minister, maar we moeten ook naar de realiteit kijken, zegt Van Opbergen.
4: Tegelijkertijd moet je er ook wel voor zorgen dat scholen voldoende middelen hebben en voldoende mensen hebben. Het is dat spanningsveld waar directies zich grote zorgen over maken.
0: De vakbonden en werkgevers vragen de federale regering nog maar eens om te kiezen voor hun alternatief voor de centenindex. Met de centenindex wil de regering de automatische indexering van de lonen 2 keer aftoppen boven de 4000 euro bruto. De sociale partners stellen voor om de index anders te berekenen, door de grote schommelingen in de energieprijzen wat af te vlakken. Ze vragen nu dat het planbureau extra tijd krijgt om alles goed door te rekenen en om de stemming over de centenindex uit te stellen. ACV-voorzitter Anne Vermorgen in ons programma De Markt.
5: Wij zijn met de sociale partners tot een akkoord gekomen en de index en de loonvorming is nu wel geteld. Heel specifiek onderhandelingsmaterie en materie voor de sociale partners. De index is geen wet, dat wordt onderhandeld in de sectoren. En dat is juist het punt. Deze regering heeft iets beslist zonder eigenlijk ons daarin te kennen en zonder al te veel terreinkennis.
0: In Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa, onder meer op de synagoge in Luik. Maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor aanvallen in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Veerle de Vos, wie is die man?
6: Het gaat om een 32-jarige Irakees die lid is van een pro-Iraanse militie die zich verzet tegen Israël. De man zou in Europa teams hebben aangestuurd om aanslagen te plegen tegen Joodse en Amerikaanse doelwitten. Zo zou hij achter een reeks brandstichtingen zitten begin maart, onder andere in een synagoge in Luik en Rotterdam en bij een Joodse school in Amsterdam. Maar hij zou ook het brein zijn achter een recente mesaanval in Londen, waarbij 2 Joodse mannen gewond raakten. De man is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij gisteren voor een rechtbank verscheen. Hij zou ook aanslagen gepland hebben in de VS. En volgens de Amerikaanse justitie voerde hij de aanslagen uit in opdracht van de Iraanse revolutionaire garde.
0: Dankjewel, Veerle. Nigeria bevestigt de dood van een belangrijke leider van terreurbeweging IS. De man is gedood in een gezamenlijke actie met de Verenigde Staten. Ook de Amerikaanse president Trump kondigde de dood aan op zijn sociale netwerk. Volgens Trump was Abu Bilal al-Manouki de op één na belangrijkste leider van IS in de wereld. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiële organisatie. Al-Manouki hield zich al een tijd lang schuil in Nigeria. Hij werd gedood samen met verschillende van zijn luitenanten. Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt richting het oosten. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer met temperaturen boven de 20 graden. Vlaams minister-president Diependalen wil niet weten van een heffing op boerderijen die verbouwd worden tot villa's. De Boerenbond en Natuurpunt pleiten wel voor die zogeheten vermettentax. En ook minister van Landbouw Broens is voor, maar dan wel als de heffing eenmalig is. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax. Knaldi!
1: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
2: Check, check, check. Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: De Pro Days van Peugeot. Dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen. Met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
4: Peugeot.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4.

0: Torso. Ergonomisch slapen.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immos Koopman.
4: Radio 2 Relax Live.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.
2: Het kiezen van je kleertjes, we geven jou intussen al een naam. Zie ons staan.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop.
2: Radio 2 Relax.
3: Ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2.
4: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Braschaat leggen inwoners en vrienden bloemen neer op de plaats van het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht. Een auto met 5 jongeren van 16 en 17 jaar crashte er tegen een boom. 1 jongere is overleden. Van de 4 zwaargewonden zijn er 2 nog in levensgevaar, onder wie de bestuurder. Volgens de eerste vaststellingen reed hij bijna 100 in een zone 50. Ook federaal minister en inwoner van Braschaat, Jan Jambon, kwam bloemen leggen. Hij is bevriend met de getroffen families.
5: Dat komt bij iedereen naar binnen. En als het dan zo dicht in uw leefgemeenschap zit en je die mensen kent, ja, dat is verschrikkelijk. Zo jonge mensen die toch... één iemand is al gestorven en voor de rest de 4 anderen zullen en de families getekend zijn voor het leven. Dat is denk ik verschrikkelijk, echt verschrikkelijk.
4: Over een half uur vertrekt in Brussel de Pride, de jaarlijkse optocht van de holibi- en transgendergemeenschap. De Pride viert dit jaar zijn 30ste verjaardag. De optocht is nog altijd nodig, zeggen de organisatoren, want discriminatie van holibi's en transgenderpersonen mag dan wel bij wet verboden zijn, de mentaliteit moet ook mee evolueren. Dat zegt Schildeman, een van de grondleggers van de Pride.
6: De vrouwen hebben in 1948 het stemrecht gekregen, maar de mentaliteiten zijn veel later geëvolueerd. En tot op vandaag is er geen volledige gelijkheid tussen man en vrouw. Datzelfde voor de LGBTQI-gemeenschap. Dus de mentaliteiten moeten evolueren. En door jaarlijks op straat te komen, maken we een statement daar rond.
4: Israël heeft een belangrijke commandant van de Palestijnse militie Hamas gedood in Gaza. Dat bevestigen zowel het Israëlisch leger als Hamas. De man was het hoofd van de gewapende tak van Hamas en zou een van de speelfiguren zijn geweest van de terreuraanslagen op 7 oktober 2023, waarbij meer dan 1200 Israëli's werden gedood. Het betekende het begin van de oorlog in Gaza. Naast de commandant werden ook 2 andere Palestijnen gedood bij de aanval. En in Turkije is een man opgepakt die achter verschillende recente aanvallen zou zitten op Joodse doelwitten in Europa. Zo zou hij een rol hebben gespeeld bij de aanslagen op Joodse scholen en synagoges in Nederland, maar hij zou ook verantwoordelijk zijn voor de brandstichting in de synagoge in Luik en een recente mesaanval in Londen. Het gaat om een Irakees die lid is van een militie die nauwe banden onderhoudt met Hezbollah in Libanon. Hij is intussen uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man zou ook plannen hebben gehad voor aanvallen in de VS en in Canada. Een regenzone met soms hevige buien. Af en toe ook zon trekt van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer. Met temperaturen boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle drie. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
2: De Pro Days van Peugeot, dat zijn voordelen op alle bedrijfsvoertuigen met de speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. En nu rijd je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel. Ontdek alle voordelen van de Pro Days op Peugeot.be. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen.
3: Peugeot. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
6: Oh.
5: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
6: Ah.
5: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Brussel vertrekt rond deze tijd de Pride, de jaarlijkse mars door het centrum van de hoofdstad van de Holy Bi en Transgender Gemeenschap. Die wil zich op die manier zichtbaar maken en aandacht vragen voor de groeiende onverdraagzaamheid in veel landen. In ons land lijken vooral jongeren minder tolerant te worden voor Holy Bi's en transgenders. En daar ligt een opdracht voor het onderwijs, zegt mede-organisator Frank Schellings.
1: Dat is vooral de mentaliteit van de mensen die moet veranderen. Als je kijkt in de straat, heel veel gaybashing, aanvallen. De wetten zijn we aan het evolueren, maar de mentaliteit van de mensen moet veranderen. En hoe gaan we dat doen? Dat is met vormingen te geven in scholen, bij de politiediensten. Ik geef af en toe zelf vormingen. Ik heb vorig jaar een klas gehad van 18-jarigen die nog nooit over het woord biseksualiteit gehoord hadden. Dus dat is echt voldoende.
0: Een cipier van de gevangenis van Haren is aangehouden op verdenking van het bezit en de verkoop van verdovende middelen en corruptie. Het parket van Brussel verdenkt de man ervan dat hij mobiele telefoons binnensmokkelde in de gevangenis en dat hij drugs als cannabis en cocaïne gebruikte in het bijzijn van gevangenen. In september vorig jaar werden verschillende personeelsleden van de gevangenis van Haren gearresteerd in een gelijkaardig corruptieonderzoek. 3 van hen werden toen aangehouden. Langs de E34 tussen Turnhout en de afrit Arendonk is een grote zoekactie aan de gang. De zelfvermiste personen en verschillende politiediensten zoeken naar een man van 56 die 7 maanden geleden voor het laatst werd gezien in Harelbeke in West-Vlaanderen. Zo'n 130 mensen nemen deel aan de zoekactie die nog de hele dag zal duren. Aan de westkust van Australië is een man overleden na een aanval door een haai. Dat meldt de politie. Het incident gebeurde voor de kust van de stad Perth. Een helikopter van de hulpdiensten kwam nog ter plaatse om de man naar het ziekenhuis te brengen, maar hij kon niet meer gereanimeerd worden. Volgens een lokale minister werd de man, een dertiger, doodgebeten door een witte haai van 4 meter groot. Aan de badgasten was eerder al verhoogde waakzaamheid gevraagd. En in Antwerpen kan je nog het hele weekend kunst ontdekken tijdens het Antwerp Art Weekend. Bezoekers kunnen langsgaan op 88 locaties, galeries en musea, maar ook onverwachte plaatsen, zoals op boten aan het houtdok. Daar ontwierpen 10 kunstenaars een artistieke vlag op vraag van curator Jelle Annie Michiels, die zelf ook op een woonboot woont.
2: Gewoon op een unieke locatie. En ja, ik dacht, waar kunnen we nog dingen tentoonstellen? En op de vlaggenmast leek mij gewoon een toffe plek. En vooral, ja, kunst is niet altijd iets dat op een sokkel staat of aan een muur hangt. Hè. Dat kan van alles zijn.
0: Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt van oost of van west naar oost beter temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger weer met temperaturen boven de 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Brussel is de Pride aan de gang. De optocht van de Holy Bi en Transgender Gemeenschap vindt dit jaar al voor de 30e keer plaats. In al die jaren is er veel ten goede veranderd, al zijn er groepen die het nog altijd moeilijk hebben om uit de kast te komen. Dat zegt Hilde de Greef, medeoprichtster van het Rainbow House in Brussel.
1: Wij geven vorming in woon- en zorgcentrums. Als je senior bent, durf je niet uit de kast komen. En dan is het heel moeilijk om je te outen, omdat je schrik hebt voor de reacties van de medebewoners. Als je hoort dat je medebewoners al omgaan met terminologieën over wat een homo is en die belachelijk maken, ja, dan ga jij niet zeggen dat je een homo bent.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt op dit moment een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe groot is die manifestatie?
2: De organisatie gaat uit van een duizendtal manifestanten. Ik tel er enkele honderden. In elk geval is het de grootste pro-Palestijnse manifestatie die we deze week al in Wenen hebben gezien. En ja, de boodschappen die we hier lezen, dat is Block Your Revision en Vier Geen Genocide. Ja, zij vinden dat Israël geen plaats heeft op het Eurovisie Songfestival. Het traject wordt op afstand gehouden van de arena waar straks de finale van de liedjeswedstrijd plaatsvindt. En ja, daar maakt de organisatie zich toch wel druk over. Zij vinden dat ze beknot worden in de uiting van hun mening. Het is nu afwachten of er misschien enkelingen straks het officiële traject zullen verlaten en toch richting de arena gaan. En het is natuurlijk ook afwachten of er straks tijdens de finale van het Songfestival in de arena misschien ook protest zal zijn.
0: Dankjewel, Gianni. Israël treedt vanavond op als derde act. En meteen daarna is het aan Esila, de Belgische inzending. Op het Italiaanse eiland Lampedusa is een zuigeling overleden door onderkoeling, kort na aankomst op het eiland. De baby en zijn moeder maakten deel uit van een groep van een 55-tal mensen uit verschillende West-Afrikaanse landen die vermoedelijk vanuit Tunesië vertrokken waren. Ze werden afgelopen nacht op zee gered door de Italiaanse kustwacht. In de Malediven, een eilandstaat in de Indische Oceaan, is een duiker van de reddingsdiensten gestorven. Hij was op zoek naar lichamen van Italiaanse toeristen. Die waren donderdagochtend omgekomen toen ze doken naar enkele grotten op zo'n 50 meter diepte. Eén lichaam is gevonden, naar vier lichamen wordt nog gezocht. Die zoektocht verloopt moeizaam door het slechte weer. Of de reddingsduiker daardoor in de problemen is geraakt en overleden is niet duidelijk. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven voor de tweede keer op rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg Club YLA. De Brugse vrouwen zijn dat met 0-2. Beide doelpunten vielen pas in het slot. OH Leuven is zo een speeldag voor het einde al zeker van de titel. Een regenzone met soms hevige buien en af en toe ook zon trekt van west naar oost. Temperaturen tot 14 graden. Morgen minder zon en meer wolken met regen of buien. Volgende week begint wisselvallig, daarna zonniger met temperaturen boven de 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: is 5:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De bestuurder van het dodelijk verkeersongeval afgelopen nacht in Brasschaat had geen rijbewijs. In Brussel is de 30e editie van de Pride aan de gang. En in Wenen wordt betoogd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De bestuurder van de auto van het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat afgelopen nacht had geen rijbewijs. Ook geen voorlopig, dat meldt het parket. Bij het ongeval stierf een jongen van 16 jaar. Hij zat op de achterbank. Eén jongere, de bestuurder, is nog altijd in levensgevaar. De drie anderen zijn zwaar gewond. Ze zijn allemaal minderjarig, 16 en 17 jaar. Lieselot Klaases van het parket van Antwerpen.
1: De eerste vaststellingen die lijken erop te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
0: Langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens wordt al heel de dag gezocht naar een vermiste man van 56 uit Haarlembeke, West-Vlaanderen. Hij verdween in oktober vorig jaar. Zo'n 130 politiemensen zoeken over een afstand van 56 kilometer. Het is een standaard zoekactie, zegt Jerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Natuurlijk, de omgeving maakt het wel heel specifiek, omdat we naast de oude snelweg aan het zoeken zijn. Maar we richten ons vooral in de nabijgelegen omgeving van dus de pechstrook. We gaan ervan uit dat hij dit traject heeft afgelegd, of toch tenminste het voertuig. En daarom is het ook nog eens een oproep naar eventuele getuigen dat die nacht van 12 op 13 oktober langsheen het traject misschien een voertuig hebben zien stilstaan, dan wel de vermiste en of het voertuig hebben opgemerkt op een van de parkings.
0: De man reed met een grijze Volkswagen Golf. In de straten van Brussel wonen tienduizenden mensen de 30e editie van de Pride bij. Dat is het feest van de Holibi- en transgendergemeenschap. Een bewuste viering, zeggen de deelnemers, zeker nu de gemeenschap in bepaalde landen sterk onder druk staat. Een verslag van Nina Verhagen.
3: De regenbooggemeenschap is hier vertegenwoordigd door mensen uit allerlei landen.
4: I'm from Georgia.
5: I'm from Burundi.
6: I'm from Venezuela, but I live here.
7: Cameroon.
3: In veel landen zou de Pride niet mogelijk zijn. In Cameroon of Burundi bijvoorbeeld word je als lesbienne of homoseksueel in de gevangenis gestopt.
7: Voor Cameroon, c'est l'arrestation, c'est la torture, c'est la prison.
5: Là-bas, c'est criminalisé.
3: In België heeft deze gemeenschap veel rechten verworven, maar de afkeuring blijft bestaan. Bij jongeren is ze recent zelfs toegenomen.
8: Veel mensen leven in een bubbel op sociale media en je ziet daar al die haat en dan neem je dat ook mee in je dagelijks leven.
3: De beste remedie tegen haat is persoonlijk contact, zegt deze activist.
9: Wat eigenlijk heel belangrijk is, is dat mensen iemand leren kennen die zelf homo, bi, lesbisch of transgender is, want we weten, als je iemand kent, ja, dan gaan die haatgevoelens eigenlijk vanzelf weg.
3: Maar laten we wel wezen, de Pride is vooral ook een feestje.
10: Ja, dat is gewoon niet eventjes meelopen. Ja, en vanavond is dat à volonté in het centrum van Brussel natuurlijk, hè.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt op dit moment een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival daar vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe verloopt die manifestatie?
11: Wel, voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena, waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten. Maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
0: Dankjewel, Gianni. In Londen in het Verenigd Koninkrijk zijn tienduizenden uiterst rechtse betogers samengekomen om te manifesteren tegen het Britse migratiebeleid. Het is de tweede manifestatie die wordt georganiseerd door de uiterst rechtse Tommy Robinson. Tegelijkertijd is er in Londen ook een pro-Palestijns protest aan de gang, eveneens met enkele duizenden betogers. Uit vrees voor rellen zijn 4000 extra politieagenten ingezet. Voorlopig verloopt alles rustig. De politie heeft tot nu toe een tiental mensen opgepakt. De dode walvis die gisteren aanspoelde voor de Deense kust is wel degelijk bulterig Timmy. Dat meldt het Deense Milieuagentschap nadat er gisteren een staal was genomen van het kadaver. Het dier was eerder gestrand aan de Duitse kust. Er kwam toen een grote en dure reddingsoperatie op gang om het dier weer in open water te krijgen. Dat verliep moeizaam, maar uiteindelijk kon het dier weer vrij zwemmen. Het was wel van bij het begin duidelijk dat het erg verzwakt was. In het vrouwenvoetbal heeft OH Leuven voor de tweede keer op rij de landstitel gewonnen. OHL versloeg club Waalij, de Brugse vrouwen, met 0-2. Beide doelpunten vielen pas in het slot. OH Leuven is zo een speeldag voor het einde al zeker van de titel. Voor speelster Zenia Mertens is de titel dan ook helemaal verdiend.
4: Het is ook moeilijk om twee keer op rij kampioen te worden, maar ik denk dat... Ja, wij na ons seizoen gewoon hebben bewezen dat wij de beste ploeg in België zijn. Dus ik denk dat dit een logische beloning is.
0: Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag fellere buien, eventueel met onweer. Temperaturen tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan warmer. Tot 25 graden vrijdag. Het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat van afgelopen nacht, dat was de opener van dit bulletin. Het ongeval kostte het leven aan een jongen van 16. Vier andere jongeren raakten zwaar gewond. Eén van hen, de bestuurder, verkeert nog in levensgevaar. Volgens het parket had hij geen rijbewijs. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: dat het soms niet.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
3: Oh.
2: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
3: Ah.
2: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op velux.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op Huizenjacht.

0: Het is 6:00. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De minderjarige bestuurder van het dodelijk verkeersongeval afgelopen nacht in Brasschaat had geen rijbewijs. In Brussel hebben tienduizenden de 30e editie van de Pride bijgewoond en in Wenen wordt betoogd tegen de deelname van Israël aan het Eurovisie Songfestival. De bestuurder van de auto van het dodelijke verkeersongeval in Brasschaat afgelopen nacht had geen rijbewijs. Ook geen voorlopig, dat meldt het parket. Bij het ongeval stierf een jongen van 16. Hij zat op de achterbank. Een jongere, de bestuurder, is nog altijd in levensgevaar. De drie anderen zijn zwaar gewond. Ze zijn allemaal minderjarig tussen de 16 en 17 jaar. Lieselot Klaases van het parket van Antwerpen.
1: De eerste vaststellingen die lijken erop te wijzen dat de bestuurder niet in het bezit was van een rijbewijs. Er zouden snelheden van net geen 100 kilometer zijn gehaald waar 50 kilometer toegestaan was. Of alcohol of drugs een rol zouden gespeeld hebben, daar zijn de onderzoeksresultaten nog niet van binnen. En wat betreft het gordelgebruik, dat is ook nog niet duidelijk op dit moment en zal voorwerp uitmaken van verder onderzoek.
0: Langs de E34 tussen Randst en de Nederlandse grens is heel de dag gezocht naar een vermiste man van 56 uit Harelbeke, West-Vlaanderen. Hij verdween in oktober vorig jaar. Zo'n 130 politiemensen zochten mee over een afstand van 56 kilometer. Het was een standaard zoekactie, zegt Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
2: Natuurlijk, de omgeving maakt het wel heel specifiek, omdat we naast de oude snelweg aan het zoeken zijn. Maar we richten ons vooral in de nabijgelegen omgeving van dus de pechstrook. We gaan ervan uit dat hij dit traject heeft afgelegd, of toch tenminste het voertuig. En daarom is het ook nog eens een oproep naar eventuele getuigen dat die nacht van 12 op 13 oktober langsheen het traject misschien een voertuig hebben zien stilstaan, dan wel de vermiste en of het voertuig hebben opgemerkt op een van de parkings.
0: De vermiste man reed met een grijze Volkswagen Golf. In het centrum van Brussel loopt de 30e Pride stilaan op zijn einde. Tienduizenden mensen kwamen kijken of deden mee vandaag met de optocht die de Holy Bee en Transgendergemeenschap viert. Een verslag van Nina Verhagen.
3: De Pride viert dit jaar zijn 30e verjaardag. Er is veel veranderd.
4: Het grootste verschil is de diversiteit. Als ik terugkijk naar mijn eerste Pride, toen was het wit. En nu is het kleurrijk.
3: Tolerantie tegenover mensen die anders zijn, stijgt niet overal. Wel een tegendeel.
5: We zien helaas in heel veel landen de repressie die oprukt. We hebben hier vandaag de voormalige voorzitter van Amnesty Turkije te gast. Riskeert 3 jaar cel omwille van zijn activisme voor LGBTI+-rechten.
3: In België lijkt de aanvaarding van de regenbooggemeenschap mainstream. Maar recent is de weerstand gegroeid, zeker bij jongeren.
6: Ik zie dat de verrechtsing van de maatschappij, dat mensen, zeker jongeren, vaker intolerant zijn dan vroeger. Ik denk dat het internet een heel grote rol speelt. Dat mensen bang zijn om uitgesloten te worden als ze niet meedoen met die intolerantie.
3: Behalve politiek. Is de Pride ook een feestje natuurlijk.
7: Ja, dat is gewoon niet even meelopen. Ja, en vanavond is dat à volonté in het centrum van Brussel natuurlijk. Hè.
0: In Wenen in Oostenrijk trekt een betoging door de straten in aanloop naar de finale van het Eurovisie Songfestival vanavond. De betogers zijn het niet eens met de deelname van Israël wegens de oorlogsmisdaden van Israël in Gaza. Gianni Palink in Wenen, hoe verloopt de manifestatie?
8: Wel voorlopig zonder problemen. Veel politieagenten hier die alles in de gaten houden. Er hangt ook een helikopter in de lucht. Het gaat om zo'n 1000 betogers die vinden dat Israël geen plaats heeft op dit songfestival. Geen podium voor genocide is hun boodschap. En het gaat om de grootste manifestatie in Wenen tijdens deze Eurovisieweek. Het traject van de betoging wordt op relatief ruime afstand gehouden van de arena, waar straks de finale plaatsvindt van het songfestival. Het is nu afwachten of er manifestanten misschien het officiële traject zullen verlaten. Maar ik ben intussen opnieuw aan de arena en hier is alles voorlopig rustig. Afwachten of dat zo blijft, ook in de arena straks tijdens de finale.
0: Dankjewel, Gianni. In Londen, in het Verenigd Koninkrijk, betogen tienduizenden aanhangers van uiterst rechts tegen het Britse migratiebeleid. Het is de tweede manifestatie die wordt georganiseerd door de uiterst rechtse Tommy Robinson. Tegelijkertijd is er in Londen ook een pro-Palestijns protest aan de gang, eveneens met enkele duizenden betogers. Voorlopig verloopt alles rustig. De politie hield de twee groepen strikt gescheiden. Tot nu toe zijn een tiental mensen opgepakt. In Congo, in Centraal-Afrika, zijn nu al zeker 80 mensen gestorven aan de zeer besmettelijke ziekte Ebola. Van zo'n 250 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is 1 persoon overleden aan ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen bij Charleroi. Westerlo komt zo op gelijke hoogte met leiders Racing Genk en Standard, die over een kwartier tegen elkaar spelen. In Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is een van de 2 Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. En in de wielerronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen na een solo van zo'n 10 kilometer. Voor Narváez is het zijn 2e overwinning in deze Giro. De Portugees Afonso Eulalio behoudt de roze leiderstrui. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt, af en toe regen. In de namiddag fellere buien, eventueel met onweer. En tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Tot 25 graden vrijdag. We begonnen dit nieuws met een update over het dodelijk verkeersongeval van afgelopen nacht in Brasschaat. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. 4 andere minderjarigen raakten zwaar gewond. 1 van hen, de bestuurder, verkeert nog in levensgevaar. Volgens het parket had hij geen rijbewijs. Meer op vrtnieuws.be. Luistert naar Radio.

0: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In Wenen in Oostenrijk begint straks om 9 uur de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Escila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen, hoe schat jij haar kansen in?
1: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het, zeker voor de jurystemmen, uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Escila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetitie verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
0: Dankjewel, Gianni. Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers op een trottoir. 7 mensen raakten gewond, 2 zijn er ernstig aan toe. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen met een mes in de hand en probeerde nog te vluchten. Maar omstanders konden hem overmeesteren en overdragen aan de politie. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. In Congo in Centraal-Afrika wordt de ebola-epidemie al maar groter. Intussen zijn al zeker 87 mensen aan de zeer besmettelijke ziekte gestorven. Van zo'n 330 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn. Volgens de eerste onderzoeken zou het in veel van de gevallen gaan om een zeldzame variant waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. Ook in buurland Oeganda is 1 persoon overleden aan ebola. In de Europe Playoffs van het voetbal spelen Standaard en Racing Genk op dit moment tegen elkaar om de leidersplaats. Aan het eind van de eerste helft staat het daar nog 0-0. Eerder vandaag won Westerlo met 0-1 van Charleroi. En in Engeland heeft Manchester City de FA Cup gewonnen. Dat is 1 van de 2 Engelse bekercompetities. De ploeg van Rode Duivel Jeremy Doku versloeg Chelsea met 1-0. City won ook al die andere Engelse beker en kan ook nog landskampioen worden. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Minima vannacht tussen 6 en 10 graden. Morgen begint zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag fellere buien met eventueel onweer en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan wel zonniger tot 25 graden. Vrijdag meer in de app van VRT Nieuws.
2: Luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Koop bij Electro-Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be. Dat is looters.be. Steeds goedkoop. Radio 2
2: Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Wenen in Oostenrijk begint over een uurtje de finale van het Eurovisie Songfestival. Voor ons land kon de Franstalige zangeres Essila zich kwalificeren met het lied Dancing on the Ice. Gianni Palink in Wenen schat de kansen van Essila in.
1: Wel, om te winnen zijn er wel wat andere kanshebbers. Bij de bookmakers staat Finland helemaal bovenaan, gevolgd door Australië. Maar ik denk dat het, zeker voor de jurystemmen, uitkijken is naar Frankrijk. Zangeres Monroe maakt indruk met een theatraal operalied. Ook de voorbije twee winnaars haalden operaklanken uit hun keel. En ook Israël maakt kans. Daar is het ook uitkijken of er protest zal zijn in de zaal. Onze zangeres Essila kon zich onverwacht plaatsen voor de finale. De druk is nu duidelijk van de ketel bij haar. Ze amuseert zich op het podium. En de laatste repetitie verliepen zeer goed. Winnen, dat lijkt me heel straf voor België. Onze enige winnares is nog altijd Sandra Kim, 40 jaar geleden dit jaar. En zij zal straks ook de 12 punten van de Belgische vakjury geven.
0: Eerder vandaag trok een protestmars door de straten van Wenen. Een duizendtal mensen toonden dat ze het niet eens zijn met de deelname van Israël. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe, een vrouw verloor haar benen. De bestuurder, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. In zijn vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester lijkt het erop dat hij iemand probeerde aan te rijden en zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De week van de biodiversiteit is begonnen en het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan door er een foto van te maken en die door te geven via de gratis app Obsidentify van Natuurpunt. Zo wil Natuur en Bos in kaart brengen hoe het gaat met de biodiversiteit, vertelt Jeroen de Nagel.
2: Eigenlijk is de biodiversiteit de kern van alles. Dat is eigenlijk de verscheidenheid aan leven, dus alle planten, dieren, maar ook schimmels en micro-organismen. En dat zorgt ervoor dat onze gewassen bestoven worden, dat er voedsel is op deze planeet. Dat zorgt ook voor zuivere lucht, voor water en voor een gezonde bodem. Dus hoe groter de biodiversiteit, hoe beter het met onze natuur gesteld is en eigenlijk ja, hoe beter het met onze planeet gaat.
0: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd via de app. Sport. In de Europlayoffs van het voetbal zit de wedstrijd tussen Standaard en Racing Genk in de slotminuten. Het staat daar nog steeds 0-0. Vanavond nog enkele buien, daarna rustiger weer. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Luistert naar Radio.

0: ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Radio 2 Relax Live.

0: Een goeie avond. Het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat zegt de openbare omroep over de commotie rond de Israëlische deelname aan het festival in Wenen. Dit jaar heeft de Franstalige omroep RTBF zangeres Essila afgevaardigd om ons land te vertegenwoordigen. En volgend jaar is het opnieuw aan de VRT. Maar Amaury de Mulder, het is dus niet zeker dat we iemand sturen?
1: Nee, helemaal niet. De VRT vindt dat de EBU, dat is de Vereniging van Europese Openbare Omroepen, niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie mag deelnemen aan het festival en wie niet. De VRT wil daarover een krachtig signaal, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten.
1: Zo vindt de VRT dat er duidelijke voorwaarden moeten komen over wie wel of niet mag meedoen en dat de openbare omroepen van de verschillende landen daar rechtstreeks over moeten kunnen stemmen. Opvallend, de VRT verwijst daarbij in het statement nergens naar Israël en heeft het over algemene bezorgdheden. Bezorgdheden waarvan de VRT tot nu toe niet de indruk heeft dat de EBU ze serieus neemt, zegt Van der Borgt.
2: Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
1: Afwachten dus of de EBU de kritiek deze keer wel ter harte neemt.
0: Dankjewel, Amaury. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe. 1 vrouw verloor haar benen. De chauffeur, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. Bij die vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De man zou wel psychische problemen hebben. In de marge van de Pride, de manifestatie van de Holebi-gemeenschap in Brussel, heeft de politie 29 mensen opgepakt. Het gaat om een groep demonstranten die protesteerden tegen de deelname van de N-VA aan de parade. Vorige maand werd in het Europees Parlement gestemd over een verbod op conversietherapieën. Dat zijn omstreden behandelingen om Holebi's zogezegd te genezen. N-VA onthield zich bij die stemming. In de Europlayoffs van het voetbal hebben Standaar en Racing Genk 0-0 gelijk gespeeld. Met nog 2 speeldagen blijven beide ploegen zo aan de leiding staan met evenveel punten. Genk is wel in het voordeel omdat het hoger eindigde in de reguliere competitie. En in de Champions Playoffs is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n kwartier geleden begonnen. Het staat daar nog 0-0. Vanavond nog buien, daarna rustiger. Vannacht minima rond 9 graden. Morgen zwaar bewolkt met af en toe regen. In de namiddag felle buien en tot 15 graden. Volgende week wisselvallig, maar het wordt geleidelijk aan zonniger. Meer in de app van VRT Nieuws. Radio 2. Je luistert naar

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
2: Oh.
1: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden. Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni, voorwaarden op Velux.

0: Een goedenavond, het is 10 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen heeft de Belgische kandidate Escila haar act al afgewerkt. Gianni Palink, hoe bracht ze het ervan af?
1: Ja, best een goede prestatie. Ik had wel de indruk dat haar generale repetitie van gisteravond de beste versie was deze week. Maar die was ook belangrijk, want het is op basis daarvan dat de vakjuries hun punten al hebben bepaald. Vanavond is het aan de televoters voor de andere helft van de punten. De regie van het Songfestival liet een klein steekje vallen, want er kwam een camera in beeld, wat normaal niet mag. En het voor België was Israël aan de beurt. Een vlekkeloze prestatie van de zanger Noam Betan. En op beeld was in elk geval geen protest te horen of te zien. Het is nu nog tot na middernacht wachten vooraleer we de punten te horen krijgen.
0: Dankjewel, Gianni. De kans is overigens klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. De omroep vindt dat Songfestivalorganisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie wel of niet mag meedoen aan het festival. De deelname van Israël is sinds de oorlog in Gaza erg omstreden. Als de EBU het debat uit de weg gaat, stuurt de VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: Een Canadese opvarende van de Hondius, het expeditiecruiseschip waar enkele doden vielen na een besmetting met het Hantavirus, heeft waarschijnlijk positief getest. De positieve testuitslag wordt beschouwd als een voorlopig resultaat, want een laboratorium moet de uitslag nog bevestigen. De patiënt, een 70er, kreeg enkele dagen geleden koorts en hoofdpijn. Hij is in isolatie geplaatst. Zijn partner, die ook mee op cruise was, heeft negatief getest op het virus. Vandaag begint de Week van de Biodiversiteit. Het agentschap Natuur en Bos roept op om de hele week bij te houden welke planten en dieren je tegenkomt in je buurt. Dat kan je doen via de gratis app Obsidentify van Natuurpunt. Zo wil Natuur en Bos te weten komen hoeveel verschillende soorten planten en dieren er zijn, want hoe groter die biodiversiteit, hoe beter het gaat met onze natuur. Jeroen de Nagel van Natuur en Bos legt uit hoe de app werkt.
3: Als je een beestje kent, kan je het sowieso al aanduiden. Maar er is ook een optie om daar een foto van te nemen. Dan gaat die app zelf zeggen welke vlinder of insect of plant het is. Overal waar dat je leven hebt, in een stad, tuin of in de wilde natuur, is het nuttig om de biodiversiteit te meten. Dus woon je op een dakterras en je ziet daar een vlinder, wel registreer het gewoon. Of in je tuin kan je ook plantjes en zo gaan fotograferen.
0: De voorbije 2 jaar werden telkens zo'n 7000 verschillende soorten geregistreerd. In de Champions Playoffs van het voetbal is de wedstrijd tussen Sint-Truiden en AA Gent zo'n uur ver. Stef Wijnands, hoe staat het daar?
4: Het staat 0-1 voor AA Gent. Een doelpunt dat net voor de rust is gevallen, gemaakt door Kanga, die ook al scoorde na 20 minuten. Maar dat doelpunt werd afgekeurd wegens voorafgaand buitenspel. En AA Gent is de betere ploeg. Voor AA Gent staat er natuurlijk nog wel wat op het spel. Sint-Truiden is al zeker van de derde plaats en Europees voetbal. En dat was in de eerste helft te merken, want de grinta ontbrak een beetje. AA Gent speelt voor een Europese plaats nog en dus voorlopig 0-1.
0: Bedankt, Stef. Vannacht rustiger en vaak droog weer, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag felle buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt vanaf donderdag zonniger en tot 25 graden vrijdag. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Radio.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
2: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
1: Immoscoopman.
4: Radio 2 Relax.
5: Ontspannen met de beste muziek.
6: Altijd en overal op 4.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Ontspannen met de beste muziek.
3: Altijd en overal op 40.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik me wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

Het is 11:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen hebben 2/3 van de landen hun act al afgewerkt. De Belgische kandidaat Essela zat al vroeg in de show.

0: Pas rond 1 uur vannacht weten we hoe Essila het ervan afgebracht heeft. En of er ook volgend jaar een Belgische inzending komt, is helemaal niet zeker. De VRT wil een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De IBU, de organisatie van de Europese omroepen, heeft te weinig rekening gehouden met de bezorgdheden die de VRT eerder al op tafel legde, zegt de omroep. Bij het vliegveld van Schaffen bij Dist is een 35-jarige parachutist zwaar gewond geraakt. Zijn parachute opende niet volledig tijdens een sprong en ook de reserveparachute functioneerde niet zoals het moest. De dertiger kon dankzij zijn ervaring zijn val nog gedeeltelijk afremmen, maar tevergeefs. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. Een deskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. Félicien Kabuga, een van de aanstokers van de genocide in Rwanda, is overleden in Den Haag. Bij de volkerenmoord in 1994 werden naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's vermoord. Kabuga, een rijke ondernemer, zou de genocide hebben gefinancierd. En hij was een van de drijvende krachten achter Radio Milcolin, een zender die met haatberichten de moordpartijen aanwakkerde. Kabuga was na de oorlog 25 jaar op de vlucht en werd in 2020 in de buurt van Parijs opgepakt. Sindsdien zat hij in een VN-gevangenis in Nederland. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Een verslag van Stef Wijnands.
1: Een logisch gelijkspel, want beide ploegen domineerden elke helft en scoorden in die periode ook een goal. Kanga voor AA Gent, net voor de rust. Een BSO in de 70ste minuut voor STVV. Voor de thuisploeg stond er niets meer op het spel. De derde plaats en het Europese ticket was al binnen. En dat was voor de rust te merken. Want Sint-Truiden was slordig aan de bal. En AA Gent, dat met een onuitgegeven elftal speelde, combineerde aardig. De voorsprong was dan ook verdiend. Na de pauze wilde Sint-Truiden het thuispubliek toch nog wat bieden. En drukte het AA Gent terug. Pas na een vrije trap kon het gelijk maken via een BSO. In de slotminuut kopte Skoras voor AA Gent nog op de lat, maar het bleef dus 1-1. AA Gent komt een puntje dichter bij Anderlecht, dat morgen evenwel KV Mechelen ontvangt.
0: Het weer, vannacht rustiger en vaak droog, minimaal rond 9 graden. Morgen eerst lichte regen, in de namiddag fellere buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig. Meer op vrtnieuws.be.
2: Luistert naar Radio 2 Relax.
3: Radio 2 Relax.
4: Ontspannen met de beste muziek.
3: VRT Radio 2.
5: Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait

0: Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het Eurovisie Songfestival in Wenen is het wachten op de uitslag. De Belgische kandidaat Essila zat al vroeg in de show. Gianni Palink zag dat ze het er goed van afbracht.
1: Ja, best een goede prestatie. Ik had wel de indruk dat haar generale repetitie van gisteravond de beste versie was deze week. Maar die was ook belangrijk, want het is op basis daarvan dat de vakjuries hun punten al hebben bepaald. Vanavond is het aan de televoters voor de andere helft van de punten. De regie van het Songfestival liet een klein steekje vallen, want er kwam een camera in beeld, wat normaal niet mag. En het voor België was Israël aan de beurt. Een vlekkeloze prestatie van de zanger Noam Betan. En op beeld was in elk geval geen protest te horen of te zien. Het is nu nog tot na middernacht wachten vooraleer we de punten te horen krijgen.
0: De kans is klein dat de VRT volgend jaar een kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt. De omroep vindt dat songfestivalorganisator EBU niet genoeg rekening houdt met de bezorgdheden van de VRT over wie wel of niet mag meedoen aan het festival. De deelname van Israël is sinds de oorlog in Gaza erg omstreden. Als de EBU het debat uit de weg gaat, stuurt de VRT volgend jaar geen kandidaat, zegt woordvoerder Jasmin van der Borgt.
2: We verwachten van de EBU een duidelijk statement tegen oorlog en geweld en voor respect voor mensenrechten. Daarom vragen we als VRT ook een duidelijk kader voor deelname, een open debat en directe stemming tussen de EBU-leden. Tot nu toe kwam daar onvoldoende antwoord op. Kregen we geen signaal dat de EBU onze bezorgdheden hoort. Uiteraard willen we daarover in gesprek gaan, samen met andere omroepen. Maar als de positie van de EBU niet verandert, is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt.
0: Bij het vliegveld van Schaffen, bij Dist, is een 35-jarige parachutist zwaar gewond geraakt. Zijn parachute opende niet volledig tijdens een sprong en ook zijn reserveparachute functioneerde niet zoals het moest. De dertiger kon, dankzij zijn ervaring, zijn val nog gedeeltelijk afremmen, maar tevergeefs. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Ondertussen is zijn toestand wel stabiel. Een deskundige zal de precieze omstandigheden van het ongeval onderzoeken. In de Italiaanse stad Modena is een man met een auto met grote snelheid ingereden op voetgangers. 8 mensen raakten gewond, 4 zijn er ernstig aan toe, 1 vrouw verloor haar beide benen. De chauffeur, een man van 31, verliet zijn wagen en probeerde te vluchten. In zijn vluchtpoging stak hij nog een voorbijganger neer. Uiteindelijk kon hij overmeesterd worden. Volgens de burgemeester zijn er geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad gaat. De man zou wel psychische problemen hebben. Robert Ferret is de winnaar van de 14e Lunatic Comedy Award, een van de grootste comedyprijzen in Vlaanderen, die telkens op zoek gaat naar het comedytalent van het moment. Eerdere winnaars waren Lieven Scheire, Lucas Lely en Hans Kools. Robert Ferret is 29, woont in Borgerhout en maakt snedige en recht toe recht aan comedy door van zijn ADHD een eigen personage te maken. Ferret haalde het in de Gentse Minnaarschouwburg van 3 andere finalisten. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de tweede helft gaf Gent zijn voorsprong nog uit handen, maar Gent-speler Matthias Delorge is toch tevreden met een punt.
3: Ik denk dat de mentaliteit top was, dat iedereen er vol voor is gegaan. En dan is dat gewoon uiteindelijk op voorhand, denk ik, dat je voor een punt hier op Sint-Truiden niet gemakkelijk. En dan, ik denk dat we dat wel verdienen, dus daar ben ik wel tevreden mee. Ja.
0: AA Gent is nu 5e in de stand op 1 punt van Anderlecht, dat het straks nog opneemt tegen KV Mechelen. Het weer, vannacht rustiger en vaak droog, minima rond 9 graden. Vanaf de ochtend eerst lichte regen, in de namiddag fellere buien en tot 16 graden. Volgende week begint wisselvallig, maar het wordt vanaf donderdag zonniger tot 25 graden vrijdag. Meer op vrtnieuws.be. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

1 uur, goeienacht. Dit is nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije. Dit is een fragment van het winnende lied. Ha!

0: uitslag werd bekendgemaakt enkele seconden voor 1 uur. We kunnen ook even overgaan naar de live-uitzending. De zangeres van Bulgarije is hard aan het juichen.
1: Op dit moment maken ze Dara klaar voor haar optreden om morgen de Bangarang. En op dit moment zie je de punten van de Belgische kijker. Dus we hebben ook 12 punten aan Bulgarije gegeven. 10 aan Roemenië, 8 aan Israël, Moldavië 7, Griekenland 6.
0: De Belgische kandidaat Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg geen stemmen van het publiek. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen, werd door veel mensen slecht onthaald. De kijkcijfers tijdens de halve finale lagen een stuk lager. En de VRT wil voor de volgende editie een open debat over de deelname van Israël en een duidelijke stellingname van de IBU tegen oorlog en geweld. De Libanese militie Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen. Volgens de verklaring die Hezbollah uitstuurde, ging het om een aanval met een zwerm drones. Vrijdag was er een Israëlische aanval op een doelwit in Zuid-Libanon. Daarbij kwamen 6 mensen om. In principe is er een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. En het staakt het vuren werd vrijdag nog met 45 dagen verlengd. Maar in de praktijk zijn er dus nog veel wederzijdse aanvallen tussen Israël en Hezbollah. In de Champions Playoffs van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. Gent kwam voor, maar gaf die voorsprong in de tweede helft nog uit handen. Sint-Truiden middenvelder Ilias Sebaoui vindt het een terechte uitslag.
2: Ja, ik denk het wel. Ik vond het vooral de eerste helft iets te slapjes. We begonnen de wedstrijd eigenlijk alsof het al het seizoen gedaan is. Dat mogen we niet doen. We hebben er nog een twee te spelen nu. Die ingesteldheid moet beter naar het begin, maar ik denk dat we gewoon goed hebben teruggenomen in de tweede helft en verdiend puntje.
0: Het weer nog vannacht. Meestal droog, minimaal rond 9 graden. De dag begint met lichte regen. In de namiddag fellere buien, maximaal tot 16 graden. Volgende week ook wisselvallig in het begin, maar vanaf donderdag wordt het zonniger met ook warme, maximaal tot 25 graden. Volgende week vrijdag pas. Het was het nieuws. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het Eurovisie Songfestival in Wenen is dit jaar gewonnen door Bulgarije met het nummer Mangaranga van Dara. Dit is een fragment.

Belgische kandidaat Essila eindigde op de 21ste plaats. Ze kreeg van het publiek geen punten. Israël werd tweede. Dat Israël mocht deelnemen terwijl het oorlog voert tegen Libanon en Gaza werd door veel mensen slecht onthaald.